Er is een gooien bij een drolin, ze clown nou, een drolin, ze clown nou. Kokoeien, er is een gooien bij een drolin, ze clown nou, bij een drolin, ze clown nou. Kokoeien, er is een gooien, is kade bij